Meteor.

De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DAB. De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de kook gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Op de Middelweg in Aalter trof de politie op 1 november vorig jaar een zwalpende fietser aan. Hij reed op het midden van de weg. De man bleek dronken en blies positief. Hij werd vrijdag veroordeeld in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg een boete van 1600 euro. Hij ontsnapte wel aan een alcoholslot, omdat hij nog over een blanco strafblad beschikt. Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag twee aanhangwagens gestolen in Oudenaarde. Ze sloegen toe in de Zonnebloemstraat en de George Lobertstraat. In de Zonnebloemstraat verdween een aanhangwagen die voor een woning stond. Die diefstal gebeurde tussen 7:30 s'avonds en 3:30 s'nachts. De aanhangwagen was niet aan een voertuig gekoppeld en had ook geen beveiligingsslot. En ook in de George Lobertstraat gingen dieven met een aanhangwagen aan de haal. Die stond zonder slot op straat geparkeerd en verdween tussen 8:00 s'avonds en 6:30 s'ochtends. Of dezelfde daders achter beide diefstallen zitten, is voorlopig nog niet duidelijk. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens één Fairtrade, één bio en één lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. In de rechtbank van Brugge heeft een man uit Blankenbergen een boete gekregen voor het op zak hebben van 7 ecstasypillen. Een drugshond pikte hem er tijdens een controle aan het station van Roeselare uit. De feiten vonden op 31 mei vorig jaar plaats in de stationsomgeving in Roeselare. De man heeft uiteindelijk wel niet gezorgd voor overlast. Hij werd toch veroordeeld tot een boete van 437 euro. Deze maand starten de voorbereidende grondwerken voor de bouw van 8 nieuwe windturbines in de haven van Zeebrugge. Jaarlijks zullen die in totaal zo'n 115 gigawattuur hernieuwbare elektriciteit opwekken, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van zo'n 33.000 Belgische gezinnen. Er komt dus nog wat meer windenergie in Zeebrugge. In een superette aan de Torhoutse Steenweg in Oostende is donderdagavond laat brand uitgebroken in een elektriciteitskast. De winkel moest daardoor tijdelijk de deuren sluiten. De bewoners van de appartementen boven de zaak werden uit voorzorg geëvacueerd. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast en zorgde voor hevige rookontwikkeling. De hulpdiensten waren wel snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Door de brand werd de elektriciteit in de winkel uitgeschakeld. Daardoor blijft de superette voorlopig gesloten.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Studio Isegem.

Van harte welkom, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Studio Izaam op je radio en dit terug met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. En we hebben teruggeopend met een streepje jazzmuziek. Errol Garner hoorde je met I'm in the Mood for Love, gespeeld op zijn piano.

van jazz tot blues. Dit was Barbara Lewis met Frisco Blues. Hier in de ochtend, ochtendstond. We gaan naar 1959 met de Drifters. Dance with me. Yeah.

0: uit het jaar 1967. Kleinkunst, muziek van Boudewijn de Groot. Land van Maas en Waal. Nu naar het jaar 1966 met Chris Montes.
1: Now, the star of our show, Mr. Chris Montes.

platen van op zolder, zei men in der tijde. Je hoorde niemand minder dan Willy Sommers, Dans met mij tot morgen vroeg, uit het jaar 1974. Even naar het jaar 71 nu met een live versieopname van de groep America. Je hoort een paard zonder naam of a horse with no name.

Take care of yourselves.

dit waren de warme klanken van U2 uit het jaar 1987 met Where the Streets Have No Name. We gaan even naar Nederland nu met de Monty's uit 1982. Op het hoekje brandt nog licht.

Je hoorde een dansklassieker uit 1985, The Three Degrees, Heaven I Need. En nu naar het jaar 82 met Span the Ballet, Lifeline. Goedemorgen als je pas afstemt, van harte welkom. Dit is jouw ochtendradioshow met Michael van Roeselare. Bent je onderweg met de auto, rij voorzichtig. Bent je aan de ontbijttafel, eet smakelijk en geniet van jullie kopje koffie.

is a golden oldie, Elvis Presley. So, we gaan even naar het jaar 1972 met Louis Neefs, Margrietje.

zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. We gaan stellen maar zeker naar het einde van dit programma. Studio Isehem op jouw radio. Met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Praktisch allemaal hout op je radio in de ochtend. Deze kwam uit het jaar 1978. Can't Smile Without You van Barry Manilow. Ga je groeten met een nummerke uit de 1962. Ik heb het over Greg Douglas en When My Little Girl Is Smiling.

De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de kook gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Van heel erg lang geleden was dat Paul Anka en The Lonely Boy. Hij opende deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook dit uurtje zit weer boordevol met leuke muziek, voornamelijk uit het verleden en ook nog wat uit het heden. En dat allemaal afgewisseld met nutteloze informatie.

Het herkenbare geluid was dat van de Doobie Brothers. Een hitje van hun uit 1976, Taking It To The Streets. En ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 11e oktober van het jaar 1811. In New York werden toen de eerste door stoom aangedreven veerpont in gebruik genomen. Het schip heette de Juliana en werd gemaakt door John Stevens.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: Sasha Banks was dat en Anything But. In 2024 bracht ze haar allereerste single uit en die heette So Green. In de afgelopen jaren heeft ze al meerdere singles uitgebracht en ze heeft ook een tour gemaakt door Noord-Amerika en Europa.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar muziek van Niels Sedaka, Kylie Minogue en de Four Tops. Maar eerst Danny Fabri.

Het origineel was afkomstig van de formatie Ferrari. Dit was de Vlaamstalige uitvoering die werd gebracht door Dani Fabri. Het heette nog steeds Sweet Love. Het is tijd geworden voor de wijze spreuk en die is afkomstig van Bert Keizer. De beste jaren van je leven zijn de jaren waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komen.

0: Eén hit wisten ze te scoren en daarna hebben we nooit meer iets van ze vernomen. Wild Cherry was dat en Play That Funky Music.
1: Dit is John Westland.

0: Hij is een van de weinige zwarte rock and roll artiesten. Carlin Jeffries was dat met een hit uit 1991. Heel heel rock and roll.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
3: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
4: Goedemorgen, tot 8:55 kan je nog kijken naar de rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 8:55 is er Samana TV en daarbij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10:50 en Sterwensochtend is er om 11:55. De herkenwijsjes zijn er ook vandaag en dan om 11:55. En Vlaanderen boven is er om 10:55. Pareltjes is er om 10:55 en Wij Heren van Sichem is er om 14:00. All Quiet on the Western Front, dat is een film, is er om 3:15. En Gaston 100 is er om 5:55. Van Droom tot Tuin is er om 5:00. En de herkenwijsjes, aflevering 32, is er om 17:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.338, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos en dat met aflevering 9547, dat is er om 6:55. En Belcar Historic Capspa 6 Hours is er om 7:00. En Architectuur in Gent in Beweging is er vanavond om 7:55.

Uit de jaren 60 was dat. Neil Sedaka en Breaking Up Is Hard To Do. Biologen die hebben haaien die ze voor de kust van Brazilië hadden gevangen getest op cocaïne en ze hebben ontdekt dat de dieren een hoog cocaïnegehalte bevatten. De wetenschappers vermoeden dat de cocaïne via drugslabs of via de uitwerpselen van gebruikers terecht is gekomen in de oceaan. Het effect dat cocaïne heeft op de haaien, dat moet nog worden onderzocht. Maar eerder onderzoek toonde aan dat sommige recreatieve drugs een vergelijkbaar effect hebben op zeedieren als bij mensen. Een onderzoek uit 2021, dat wees uit dat forellen verslaafd kunnen geraken aan de drugs.

Dat was eigenlijk de enige hit die we van hem kennen. Joe South was dat en The Games People Play. En dit is een gouden ouwe van Jules de Korte.

Ze kan zingen, ze kan dansen en ze kan acteren. Kylie Minogue was dat en de Time Bomb. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar Jules de Korte. En Hallo Koning Onbenul. Iets totaal anders nu in het Muziekpaleis. Dit zijn de Doors. La

Dat was tevens ook de titel. Don't You Love a Medley. Je kan luisteren naar The Doors. De volgende formatie die werd opgericht in 1956. In 1964 hadden ze hun eerste hit te pakken. En dat was met de single Baby I Need Your Lovin'. Daarna zouden nog vele hits volgen. En hun laatste top 40 hit die hadden ze te pakken in 1989. En dat is de plaat waar we de komende minuten naar gaan luisteren. De Four Tops, Loco in Acapulco.

0: Voort opzwaaien dan nog een keertje met Going Loco in Acapulco.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De paus mag geen orgaandonor zijn.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuwe...

0: Ze waren afkomstig uit Denemarken en we kennen ze eigenlijk alleen maar van deze hitsingle. De formatie Infernal was dat, From Paris to Berlin.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: De helft van het duo Simon & Garfunkel was dat. Je kan luisteren naar Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Jij hebt de smaak en wij de muziek. Dit is Radio Meteor.
0: Tot zover de zondagochtendaflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Gary Malibur van Steve Miller Band. Hij wordt 80 jaar.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus TV.

DAB. De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van 800 euro. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursulse weg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursulse weg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel kan niet met zekerheid worden gezegd, maar gezien het bouwjaar van de auto kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

hebben jullie helemaal klaar voor de Franse 15 hier bij Meteor. 11 vorige week, 15 deze week. Sam Horis en 1 tweede raar. 14 is voor een nieuwkomer. Maltgets, oorlog in mei.

4 beker Franse 15 voor Matthias Mesmans. Nummer 13 staat hier met App en Vloed. Nummer 12 is voor Barkeel en Zot Verliefd.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

nummer 8 vorige week. Nummer 11 staat ze deze week. Het Verhoofd en James Cook. En Muddy Waters. Nummer 10 is voor Pommelien Thijs met Atlas.

drie weken 15 voor Niels de Sasbader. Hij zag van 4 naar nummer 9 met Onderweg. Op 8 vinden we K3. En de zomer van Oh ja, Lily.

Deze stap is week van 5 naar nummer 7. Bazaar, en nu komt er een dag. Peters die stijgt van 7 naar 6. Dan alleen week 5, we zijn er mee bezig.

0: onze tweede nieuwkomer deze week. Op nummer 5. Sam Horis en Kijk hem al. Dat is vorige week, vierde deze week.
1: Eigen stem.
0: Schaduw van jezelf met Liene de Daal.

Nummer 4 deze week, Linde de Douw. Schaduw van jezelf. Kom ik je nog tegen? Nummer 3 bleef nummer 3. Maxime en Babette, hoe dan ook.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van €800. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursulse weg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursulse weg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd, maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Dit is een stukje waarvoor wij ook ruimte maken om terug te genieten van al die leuke dingen zoals Barry White. En dit is Nana's Our House.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

Sabine Tils in jouw Feel Good uur natuurlijk. De hitkampioen met Als jij het niet meer weet. Laten we samen nog eens genieten van wat leuke live werk van Tina.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: zondagmiddag. En we zijn er weer helemaal klaar voor. Hier bij Radio Meteor.
1: Het kampioen.
2: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: Here's my dream. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Hey, wij zijn er weer helemaal klaar voor. Voor een nieuwe hitkampioen. Hier bij jou. Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen. The funniest show on the station.

0: Hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Erik.

een goede vriendin geworden is van het programma Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende hit.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus TV.

Acht minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De acht zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail. Of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

zijn weer helemaal klaar hier bij Meteor voor de Lage Landen. Met Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bros. De versie van dit jaar van Heb Je Even Voor Mij. Nieuwe single van Niels de Staatsbader. Hoe doe je dat?

is altijd klaar, altijd in de moed. Maar er is een heel leuk feestje te spelen. Steve Tillens en Viestaal Café. Neem ook deze van de meermens. Hier komt hij met Jezus.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
1: Bleep IT.
0: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
1: Bleep IT.
0: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

helemaal Spaans benauwd. Ronnie Montero. En ook deze van Biese Basis, dat is week nieuw in onze mailbox. Leunmoor tegen Maag.

doek valt, de lucht gaat uit, de show is juist gedaan. Ze hebben meegezongen, ze hebben goed gelachen. Ik heb aan een job gedaan. Een klapje hier, een selfie door. Toen staat om weg te gaan.

met 26 zat hij deze week in de Oranje Top 30. Milan Christijn. En één nacht met jou. Tijd voor de nieuwe single van Susan en Freek. Hier komen ze met Pijnsteller.

En ook deze man heeft een nieuwe single geraakt. Jan Bitlocks. En wat moet ik zonder jou? Marloes en Van Vanette staan in de 23 in de Oranje Hitparade. Ik weet niet waarom.

geweest en kan ons hier in de lage landen bij Meteor. Olivia, en wanneer is het genoeg? En ook Terry Segers komt eraan met zijn nieuwe single, Ayo.

Een oude hit van Corrie en de Rekels. In de versie van Johnny Gold. En huilen is voor jou te laat. Niemand weet hoe het moet. Hier komt Young Yellow.

alsof je alles weet. Nee, hou u van de domme. Of werk uzelf continu in zweet. Blaas rook uit uw longen. Sport alsof uw leven ervan afhangt.

Nog zo'n tip voor onze Franse 15 de komende weken van Young Yellow. En niemand weet hoe het moet. Wij gaan eruit voor Infantijd zijn met Sam Goris. En kijk omhoog. Nog een hele leuke dag. En graag tot een volgende keer.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 2 uur.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van 800 euro. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema. Veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursulseweg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursulseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd, maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Dit is de Muziekbar. Een programma van en met Edward Hagen. Elke zondag op Meteor Radio.

stierf en ten gevolge werd gezegd van haar jarenlange heroïnegebruik. Op 48-jarige leeftijd. Veel te vroeg natuurlijk. Esther Phillips hoorde u. En What a Difference They Make. Het kwam uit het gezegende, maar ook het gezegende jaar, dus 1982.

The Reflex van Duran Duran. En mocht je ook zo'n grote fan zijn geweest van Duran Duran en zeggen, ja, ik zou dat toch nog een keer willen meemaken. Het kan. Maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Dan treden ze op. Kaartjes zijn nog te verkrijgen natuurlijk.

slecht nieuws gehoord over Eddie Wally natuurlijk. Niet over hemzelf natuurlijk, maar wel over zijn villa. Het blijkt dat zijn villa nu ook openbaar zal verkocht worden. Ja, ons Marinaatje zit met de handen in het haar natuurlijk. Ik spring uit een vliegmachine, gezout voor minder. Eddie Wally was dit.

Hij heeft er heel zijn leven rondgelopen totdat hij 89 jaar werd in 2017. Toen stierf hij natuurlijk. Fatsken Domino uit 1960 hoorde u met I'm Walking to New Orleans.

Ze leven nog beiden en wonen in het Drentse dorpje Vledderveen natuurlijk. Elit en Rickert en de kauwgomballenboom. Waarom zingen ze niet meer? Waarom treden ze niet meer op? Wel, Rickert heeft last van dyslexie en van geheugenverlies. Dus ze zijn 80 jaar, jongens. Het kan niet beter natuurlijk. Dat hebben ze.

High Energies is overleden op 21 juli 2024. Onze Evelyn Thomas wist, ze werd er 70 mee met High Energy. Had ze een grote nummer 1 hit in 1984.

0: ze zingen het nog altijd. Didier Barbelivien is 72 jaar geworden. En onze Felix Gray, die is 68 natuurlijk. A tous les filles que j'ai aimé avant. Dat zijn er misschien voor hun wel veel. Hey.
1: Oef, red.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

vraagt u zich ook af, waarom horen we niks meer van Erik van Eijgen en Sanne? Het is niet moeilijk. Erik van Eijgen heeft in 2009 en in 2010 tweemaal een hersenbloeding gekregen. Heeft nu een hernia erbij. De man is nu 75 geworden en natuurlijk gaat het niet meer om op te treden. Sanneke daarentegen, die is de 53. Ja, dat gaat nog goed natuurlijk, dat is nog allemaal dik in orde. Maar ze zei, ik stop ook als Erik stopt.

Annie Lennox en Stuart, je weet hem wel. Eurythmics dus hoorde u met There Must Be Missing an Angel. En dat kwam uit 1985 weer al. We gaan eruit. We bedanken u voor het luisteren. Tot een volgende op de radio, want dan zijn we terug volgende zondag.

Acht minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De acht zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail. Of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordediensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Het was uiteraard muziek van onze Anita Meijer uit Nederland. Why Tell Me Why, waar ze een hele grote hit mee scoorde. Dat was de opvolger van de Alternative Way. Haar eerste successingle die ze maakte. Schitterende zangeres trouwens. Luisteraars, goedemiddag. Welkom hier bij Van Hilversum. En we zijn er tot 16 uur met de Golden Oldies. Oh, een mooie. Hier is Sticks.

0: Ik denk van voor de liefhebbers van Six vroeger tijden. Dit schitterende nummer, The Best of Times van de Amerikaanse formatie Styx, die we hier draaiden op Radio Meteor. Oh, wat is dat toch een mooie plaat. En wat hebben die mensen toch hele mooie muziek gemaakt. Ik heb ze 3 maal live gezien. En spijtig dat ze niet meer naar Europa komen. Heel spijtig trouwens. Ja, ja.
1: Herfstkleuren, herfstgeuren. En nu is het tijd voor herfstmuziek. Radio Meteor.

Dat is toch mooi, allemaal die oude hitjes die we hier draaien tussen 15 en 16 uur. Speciaal voor jullie uitgekozen deze namiddag op een zondagnamiddag. En doe het rustig aan. Dat is ook mooi. Oh.

0: Heb ik al gezegd dat het een hele mooie is? Het is eigenlijk een heel oud nummer van Simon & Garfunkel. En in 2020 is het door het koor Gregorian terug op uitgebracht. Heel mooi, The Sound of Silence.
1: The Ultimate Radio Show, bringing you all the classics.
0: Hier is Kenneth Keith, going up to the country.

Mooi instrumentje, de dwarsfluit van Kenneth Heath en Going Up to the Country. We gingen er heel ver terug mee in de tijd met deze oude kit. En voor de volgende zou ik zeggen... Remember.

0: Dat waren de Carpenters. Karen en Richard Carpenter. At the top of the world zijn we. Die Karen Carpenter, dat is een dame die ook veel te vroeg gestorven is. En, ja, een beetje kent u wel, hè. Is trouwens een hele mooie speelfilm van het leven van Karen Carpenter. Maar die film is al heel oud. En het, misschien hebt u hem wel gezien. Ik heb hem een keer of twee gezien. Mooie film trouwens. We gaan er wat meer ambiance in gooien deze zondagnamiddag hier. Met de cartoons.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: Alright, you go ooh-ee, ee-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-ping.
1: Alright.

0: De Cartoons met de Wit Doctors.
1: Haha, leuke plaatje op de zondag hier op Radio Meteor.
2: This is the show not to miss. Welcome and thanks for listening.

Jessamine. Van de Casuals. Oh. Het is dat toch een schitterende mooie plaat, hè? Jawel. En de volgende die we draaien, dat is misschien niet zo bekend voor jullie, maar wel voor mij. En, maar ik ga ze toch leren kennen. Hier is Buffalo Tom met Soda Jerk. Voor velen waarschijnlijk een onbekend nummer. Maar een mooi nummer. Luister je zelf mee en beoordeel zelf hier op deze Radio Meteor. Dit is Buffalo Tom.

0: Voor degenen die het kennen, dit nummertje. Het zal een blije weder horen geweest zijn van Buffalo Tom en zijn Soda Jerk. En voor degenen die het nog nooit gehoord hebben, ja, wat vindt u ervan? Ik kan altijd uw reacties kwijt op de Facebookpagina van Rudy van Hilversum. En we gaan eens luisteren naar Virginia Plain, wat zij te vertellen heeft. Hier is Roxy Music en Brian Ferry.
1: Remember this.

Komt uit die verzamelcd, de 20 grootste van Brian Ferry en Roxy Music. En ik hoorde Virginia Plain, een van de eerste die hij trouwens scoorde in de hitparades. Heel lang geleden dat, heel lang geleden. En ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar een week of twee terug was er de voorverkoop voor het grote festival van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadium. En dat was in een snel tempo uitverkocht. Ja, wie er niet kon bij zijn, we gaan een live nummertje draaien van Clouseau. Hier is Louise. Moet ik het niet in kaart hebben? Louise!

In het bomvolle Sportpaleis was dat in Antwerpen. Live, Louis van Clouseau. En ik zei het al, het Koning Boudewijn Stadion. Het is nog nooit gebeurd en nog nooit voor een Belgische artiest of een popgroep dat het zo snel gegaan is. Het is trouwens ook de eerste popgroep of artiest die in België zal spelen. En als ik me niet vergis, wilt dat blaadje niet draaien. Ik zal wat anders moeten doen, denk ik. Hier is Yellow en Bostik.

Yellow met Bostic. Ik vind er eigenlijk niet zoveel zaak zijn, niet veel goed zijn aan dat nummer. Maar ja, wat raar dat ook is voor mensen die van dergelijke muziek houden, moeten we eigenlijk voor iedereen iets draaien. Hè? Want dat komt uit de jaren 80. En dat is een beetje ouder hier. Steve Harley en Courtney Rebel. You've done

0: Dit nummertje, Bastian. Dit is wat meer ritme muziek hier.
1: Rudy van Hilversum.
0: Deze heb ik in de tijd ook grijs gedraaid. En dat was in Dancing Stereo in Maldegem. The Reflex en Duran Duran.

Tegenwoordig dansen ze op andere soorten van de muziek, zoals boeken enzovoort enzovoort. Maar in de jaren 80 was deze heel geliefd, deze van Duran Duran, en hoorde de Reflex. We gaan een voorlaatste plaatrijden hier bij Van Gilversum op Radio Meteor. En dat is een verstaanbare plaatrijden. Luc van Kessel en Voelins Anneliese.

Allee, ja, voel ik een analyse. Pak dat beest hier. Luc van Kessel was dat. Maar er bestaan bij de praat hier. En dan gaat eruit met deze van Mumford & Sons. En I Will Wait. Luister wat mij betreft en dan graag terug. Volgende week zondag, hè. Zelfde uur, zelfde zender hier. Met Van Gilversum tussen 15 en 16 uur. Salutjes, fijne zondag nog.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van €800. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursosseweg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursosseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd, maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

DHB. De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Dat kan gebeuren natuurlijk met de liefde. Love changes everything. Dat was Climie Fisher.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Een nieuwe maand, een nieuwe start en vooral nieuwe kansen om oude muziek te herontdekken. Oktober is begonnen, de bladeren vallen stilaan naar beneden, maar de muzikale parels blijven netjes overeind. Geniet mee van de muziek.

Uit de 60s, Cliff Richard en Fall in Love with You. En daarvoor zat nog Silver Convention met Fly Robin Fly. Zometeen onze vinylplaat na deze van Tracy Chapman.

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 9 oktober 1976. Mon Amour betekende de grote doorbraak voor de groep BZN. Het werd onder andere gezongen door Annie Schilder. Mon Amour stond 5 weken op nummer 1 en de groep koos hiermee voor een volledig nieuwe muzikale richting. Dat bleek een schot in de roos. Het succes zorgde voor een lange carrière in Nederland. BZN werd een van de populairste band van het land. Hun herkenbare sound bleef jarenlang succesvol. Mon Amour blijft echter hun bekendste hit. Het is een echte klassieker van eigen bodem.
0: Dit is een 70s vinylparel.

76 en Mon Amour. Straks komt Christophe Van Damme ook langs met Hit Story. We hebben ook nog een One Hit Wonder, een vergeten plaatje. En daarnaast natuurlijk de parels uit de vorige eeuw. Dit komt uit de 90s. Dit is Touch of Joy, Don't Give Up.

melancholie. Christophe Van Dam is ondertussen aangekomen in onze studio. Hij zit naast mij zometeen een hitstory rond het blaadje van Rigera. Maar eerst Idle World, dit is eentje van The Christians.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
1: Bleep IT.
0: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
1: Bleep IT.
0: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn muzikale parels.
3: De geschiedenis van de hits.
4: De geschiedenis van de hits.
3: Met Christophe Van Dam.
5: No Tengo Dinero uit 1984 van Rigiera stond op hun debuut-LP Rigiera. De titel No Tengo Dinero betekende Ik heb geen geld in het Spaans. Het nummer had een luchtige, dansbare vibe met een humoristische ondertoon over geldgebrek. Een thema dat trouwens perfect paste bij de speelse en ironische stijl van het duo. Rigiera had juist geld vergaard met hun eerste hit Vamos a la Playa, dat ook op hun debuutplaat te vinden was. Deze track haalde in Italië en Zwitserland de eerste plaats in de charts. Daar kon No Tengo Dinero echter niet aan tippen.

0: Vamos a la playa, dat was hun grootste hit. En indertijd de opvolger voor die grote hit. No Tengo Dinero, de hitstory met Christophe Van Dam. Het plaatje was van Rigera.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

Ja, we zitten zo'n beetje in de herfst en dan hoort daar ook wel wat regen bij. Het ritme van de regen van de betreurde Rob de Nijs. Hij bracht het uit in 1963. Straks onze One Hit Wonder. Ik heb er eentje klaar liggen uit 1981. Maar eerst Christopher Cross.

0: we terug naar 1981 met Pino D'Angio en Ma Quella Idea. Dat werd een Europese zomerhit en die Italiaanse zanger scoorde ermee een top 10 notering in meerdere landen. De basislijn is geïnspireerd op Ain't No Stopping Us Now van Mac Faden en Whitehead. In Nederland en Vlaanderen werd het een stevige hit en die Pino D'Angio werd later dan vaak bestempeld als een one-hit wonder. Hij bleef ook actief in de muziekwereld. Het nummer werd in 2000 opnieuw gebruikt in Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Ma Quella Idea die groeide uit tot een all-time disco-klassieker. En Pino D'Angio die overleed in 2024 na een lange ziekte. Zijn grootste hit blijft tot op vandaag een dansvloer-favoriet.
1: Een one-hit wonder.

Het is een minder gekend plaatje van de groep The New Inspiration. En ze bezongen de whisky A Bottle of Whiskey hier bij de Muzikale Parels. We gaan richting het einde, maar eerst, nog een paar leuke plaatjes in petto. Onder andere deze van Wham en I.

0: Kids mee in 1985. Wham was dat.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, dit waren ze alweer. We hebben allemaal genoten van die mooie muziek uit de vorige eeuw. En volgende week, dan doen we dat graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze minder gekende plaat van Youssou N'Dour en Leaving. Het is toepasselijk. Graag tot volgende week.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van €800. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursosseweg in Ursel bij Knesselare moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursosseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurt te laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd, maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DHT. Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Hallo allemaal, welkom in dit nieuwe programma. Wat zeg ik, nieuwe programma? In deze nieuwe aflevering van Studio 50 natuurlijk, hè. De muziek van de vorige eeuw. Soms zeg ik de allergrootste hits van vorige eeuw, maar daar ben ik al een beetje van teruggekomen. Soms heb ik wel van die verrassingen die eigenlijk een beetje vergeten zijn. Ja? En waarvan dan de meeste luisteraars zeggen, oh, dat is lang geleden dat we die nog gehoord hebben. En dan hebben we ook de Gouden Draad. Vandaag is dat niemand minder dan Tom Jones. Studio 50.

Jawel, het sekssymbool uit de jaren 60-70. Geboren in Zuid-Wales, Tom Jones. Dat is onze gouden draad vandaag. En voor de rest hebben we de leuke muziek. Wat had u anders gedacht op uw favoriet radiostation? Ja toch, hè?

geeft toe, toch wat een iets rare titel, hè? Doet me een beetje denken aan een sprookje of zo, ja. Blow Me Away. Voor wat betreft die gouden draad, luisteraars, dat heb ik u al vaker gezegd en gevraagd. Interactie met de luisteraar is toch zo belangrijk. Dus als u een ideetje heeft over de gouden draad, aarzel niet om dat even op mail te zetten. Het is echt wel welkom, hoor. Ja, alvast dank bij voorbaat.

dat laatste stukje doet me eerder denken aan salsa muziek, hè? Maar voor de rest is hij maar een tjoekentreintje, hè? Dat was Albert Hammond uit 1974, beste luisteraars. Carnaval? Maar dat is nog even wachten, denk ik, hè? André van Duin.

vond het vast wel het mooiste carnavalslied aller tijden. Maar wie ben ik? Een grote bloemkolen heeft die Andreetje van Duin. Ja, prachtig hè? Ja. Dus suggesties, luisteraars, stuur ze aan johan.studio5.nl.

0: symfonie.
1: Dat is nu wat ik bedoelde. Niet echt een grote hit geweest voor Albert West, maar toch wel. Zo van, ja, dat is toch lang geleden dat we dat gehoord hebben. Ja. En dit ook zo'n beetje eigenlijk, hè? San Francisco. En dan nog over de nacht, hè? Prachtig is dit van 1967. The Animals samen met...

0: geef toe. Zo'n muziek hoor je toch niet vaak op de radio, hè? Huh? San Francisco Night. Zometeen vertelt er u iemand dat u mag doen wat u wil. Maar eerst even dit.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukske, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukske, hè. We regelen dat wel, hè. We blutsen hem uit en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat bleef, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame. Studio

Toen ze dit nummer uitbracht, was dat een beetje chockerend eigenlijk. Hè, want dat mocht niet gezegd worden. Daar hadden we het niet over. Tegenwoordig is dat bij de jeugd een beetje normaal. Hè? Astrid Nijg en ik doe wat ik doe. Oh, yeah. Alleen vooruit dan, James. Spijtig dat hij er niet meer is, hè? Toch wel. Oh, heel spijtig is dat.

It's a man's world. James Brown is te vroeg van ons heen gegaan. Weliswaar op een respectabele leeftijd, maar dan toch nog voor ons dan, liefhebbers, veel te vroeg. Nog een keertje die Animals, wat denkt u ervan? Doen? Wel ja. Wel niet gebruikelijk, maar toch gaan we dat doen. Hè?

0: ik heb toch de waarheid gesproken als ik zei van die nummers die niet echt een grote hit zijn geweest, maar die toch wel herinneringen oproepen bij sommige mensen. Hè? En die zeggen dan, lang geleden hè, dat we dat nog eens gehoord hebben. Don't Bring Me Down, The Animals. Waar heb ik die gouden draad? Ah ja, hier nog een stukje mensen van onze gouden draad. Dat is dus Tom Jones, hè?
1: Je hoort ze hier. Alleen de grootste hits van de vorige eeuw. Studio 50.
2: De gouden draad in Studio 50.
3: To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for one minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day.

Ja, dat paste perfect achter dat nummer van de Beatles natuurlijk, hè. Good Vibrations, inderdaad, jongens van de Beach Boys. Er hangt wat iets in de lucht. Wat, ik kan het niet thuisbrengen eigenlijk, hè. Is het het herfstgevoel? Het zijn eerder bad vibrations bij mij dan. U kiest zelf, luisteraar. En weet het mij te zeggen, hè. Het was dus johan.studio50@gmail.com. Dat was ik er straks vergeten, denk ik. Ja, je krijgt zo van die gaten in je hoofd. Ja, niet letterlijk dan, maar... Hè.

0: Brothers Gibb, de Bee Gees. Dat staat er toch voor, hè? Dat is onlangs nog een quizvraag op het internet, weet u. Ja. Vind ik wel leuk, die kleine quizjes over muziek dan voornamelijk. Hè? Al die andere, die beantwoord ik gewoon niet. En dan heb ik nu gezien dat ik eigenlijk al een beetje te laat ben. Want we hebben zo afgesproken met de mensen van de techniek dat we hen rond 20 voor het uur de mogelijkheid geven om nog een en ander in elkaar te boksen. Dus sorry jongens, ben iets te laat, maar hier komt hij dan. Hè?
1: Studio 50 met Johan de Vriend.

0: Een flatert hier, mensen. Mijn excuses. We gaan het goed maken, hè?
1: Ja,
0: voilà.
2: De Gouden Draad in Studio 50.

Ah, ik geef toe, hè. Goed gemaakt. Ja, hè. En als het niet zo is, dan mag u reageren. Liefst per mail, hè. Tom Jones, a minute of your time. Ik laat voor het einde van deel 1 ook nog de techniekers van mij overnemen, want ik moet dringend een bezoekje doen, als u begrijpt wat ik bedoel. Gilbert Bécaud et maintenant, en daarna iets van Mr. Dillon, The Hurricane. Ik zou zeggen,

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van 800 euro. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met één centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursulseweg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursulseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd. Maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Zo, we hebben de nodige koffie verorberd en zijn klaar.
1: Alle hits uit de vorige eeuw met Johan de Vriend.

misschien wel het bewijs dat deze meneer in de jaren 60 toch zo populair was. Deze single Waterdrager werd een bescheiden hit, terwijl de B-kant een nog groter hit werd. Als de rook om je hoofd is verdwenen, weet u nog. Onze gouden draad vandaag dus Boudewijn de Groot. En het

0: Christina Aguilera.
1: I'm a genie in a bottle, baby. Yeah.
0: Come on and meow. Het laatste stukje, dat vond ik echt wel prachtig vandaag. We hebben de hits uit de vorige eeuw. De grote en ook de minder grote hits.

Het is gedaan, het is voorbij, of zoals ze zongen, it's over. En ze, dat waren natuurlijk Level 42, maar ik zeg raden, maar eigenlijk is dat een beetje oneerlijk, hè, want tegenwoordig met de moderne technologie lees je het gewoon af op je schermpje van je smartphone of op het scherm van je computer toch, hè? Goed, en vind je deze ook? Ja, vanzelfsprekend. De database is oneindig op het internet.

0: Ook gevonden, zeker? Natuurlijk niet. Siska Peters. Ergens uit midden jaren 70. Dans naar de zon.
1: Alle hits uit de vorige eeuw. In Studio 50. Iedere week 2 uur lang. Met Jan de Vriend.
0: Bedankt, mevrouw.

0: kan wel eens gelijk hebben. En ik denk zelfs dat het met de jaren daarop niet verbeterd is. Integendeel, het is nog gemakkelijker geworden. Alhoewel, als je de verhouding bekijkt tussen huwelijken en echtscheidingen, dan denk ik dat de meesten denken dat ze in love zijn gevallen. Of moet ik zeggen, verliefd zijn geworden.
1: Ja.
0: Goed. Moraal was dat.
1: Ja, toch?
2: Om

0: Voilà, dat was dan de andere zijde van de medaille, hè? Ik let wel een beetje op de teksten, ja. En de muzieksamenstellers hier ook natuurlijk, ja. Alle lof aan jullie mensen, ja, natuurlijk dat. Connie van den Bos, 3 zomers lang was jij mijn liefste. En het was toch zo gemakkelijk om verliefd te worden, hè, Connie?
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, hè. We blutsen een moord en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? De kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.
2: Je hoort ze hier alleen. De mooiste hits uit de vorige eeuw.
0: Inderdaad, mevrouw. Maar hier alleen is een beetje hoog gegrepen, natuurlijk. Ja. Uw favoriet radiostation, dus blijf hier, hè. Wat is dat voor soort muziek, dit? Blues?

0: Ja, ja. En hier hebben wij u opzettelijk proberen te misleiden. Want zelfs het programmaatje Shazam durft zich hier wel eens te vergissen. Als je deze hoort, dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan Kansas. Een grote hit, Dust in the Wind. Maar weet u, luisteraars, dit was nu de uitvoering van de Moody Blues.
1: Ja.
0: Ah, je wist het al. Goed voor u dan. Hola, pola. Iets wat tempo weer. Ja. Met Lionel Richie op kop. Waren dit de Commodores met Machine.

0: Ieder op zijn beurt, hè? Nu hebben de programmamakers en de muzieksamenstellers mij weer even bij de neus genomen, want ik heb niet veel gehoord, hè, van Lionel Richie. U wel misschien, ja?
1: De Gouden Draad in Studio 50.
0: Ja, we hebben er nog eentje van Boudewijn, hè. Ook een grote, hoor. Met verdiensten voor Leonard Nijs. Te sterven op het...

iets wat toepasselijk nummer voor het album, de LP, zoals dat noemde, voor de overlevenden van Boudewijn de Groot. Met de verdiensten voor Lenaert Nijg voor de tekst, wou ik er straks dus nog vertellen. Ja. Strakjes de laatste in onze rij van zes van Boudewijn de Groot. Mijns inziens dan toch zijn beste nummer. Maar dat is dan weer mijn persoonlijke mening.

Ik stond er zelf van versteld dat ik ging kijken hoeveel covernummers deze dame Nana Mouskouri op haar naam heeft. Want ook dit was een cover van een oude hit van Harry Belafonte. Try to remember. Mm-hmm. Nee, en dit is geen plaat, hè? Want je zou zo denken aan dat krakje dat erin zit op de achtergrond. Dit is echt wel van CD geript, zoals dat noemt, naar MP3 of naar WAF. WAF. Oh, ik ben geen computernerd. Het zijn de mensen van de techniek die ervoor zorgen. Oh, daar is het, hè.

De ruwe stem van Anastasia. I'm out of love. Doe me een beetje denken aan Tina Turner, ja? Nee? Nee, maar u mag ook iets zeggen, hè? Of schrijven bijvoorbeeld. Ik heb het al zo vaak gezegd, een beetje interactie met de luisteraar is toch wel prettig in een programma zoals dit. Ja, met de mails die ik tegenwoordig krijg, zo pakweg een tweetal per week maar. Als ik dat vergelijk met de beginperiode van mijn, zeg maar, radiocarrière. Maar ja, dat is dan ook weer heel lang geleden. Moet u het weten, ja? 1979, mensen. Oh, jongens, dat is lang geleden, hè, ja. Vandaar dus mijn muziekkeuze. Of zeg maar onze muziekkeuze. Want ik ben niet alleen, hè? Nee. Allee, Nicole, het is aan u. Ein bisschen Frieda.

0: In 1982 al moesten we erom smeken om een beetje vrede. En omdat het zo'n pakkende tekst was en ook mooi gebracht, werd zij de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1982. Haar echte naam dus, Nicole. En dan hebben we nu tijd voor een korte onderbreking. En dan misschien nog die gouden draad, hè? Dat laatste stukje. Ja.
1: Studio 50, de beste muziek van de vorige eeuw.
2: Studio 50.

Uit het album De Overlevenden. En waarom ze dit in godsnaam toch kleinkunst noemen? Ik zou zeggen grote kunst. En met dank alweer aan schrijver Leenaert Nijg, de vriend van Boudewijn de Groot. Maar ook Boudewijn kon prachtige teksten schrijven, hè, natuurlijk. Dit was mijn favoriet.

zulke muziek. Geef nu toe. Ik heb ooit collega, ik zeg duidelijk collega, Wolfman Jack, kan er niet aan tippen, ik weet het. Ik heb hem die weten aankondigen. Ja, prachtige. Johnny Tillotson.

Oh nee. U had het een beetje verkeerd begrepen. Het was het vorige nummer van Johnny Tillotson. Nee, dat was vanzelfsprekend Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. Iets wat mysterieuze muziek, hè?

0: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OHA Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: DHT-AB. Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: DHT-AB. Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Een 44-jarige man uit Roeselare is door de politierechter rijongeschikt verklaard omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man sloeg de raad van de politie in de wind en werd nu extra zwaar gestraft omwille van zijn fratsen in het verkeer. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van €800. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen als hij in de toekomst zijn rijbewijs wil terugkrijgen. Met een symbolische puzzelactie tijdens de zaterdagmarkt op het Zand in Brugge is de week tegen armoede officieel van start gegaan in Brugge. Medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties gingen er in gesprek met bezoekers over extreme armoede en mensenrechten. De week tegen armoede loopt nog tot en met volgende week zaterdag. Het volledige programma vind je op armoedeschendmensenrechten.be. Nog tot vrijdag staat Vlaanderen en Brussel opnieuw helemaal in het teken van de digitale week. Ook in Oostende worden dit jaar de digitale deuren geopend met 1 centraal thema: veilig online. Cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren om burgers op te lichten en soms grote sommen geld te stelen. Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en je gegevens ook online goed te beschermen. In de bibliotheek in Oostende kan je onder meer terecht voor Jacht naar de Fisher. Dat is een leuke zoektocht waarmee je spelenderwijs leert hoe je verdachte berichten en phishing kan herkennen. Het verkeer in de Ursosseweg in Ursel bij Knesselaren moet de komende weken aanschuiven. Het agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf maandag tot en met 30 oktober herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad ter hoogte van de Ursosseweg 233. Daarbij worden de berm, het fietspad en een deel van de rijbaan ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren en er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Bij een duikoefening van de brandweer in de Dender in Schendelbeke bij Geraardsbergen zijn stukken gevonden van een auto die in 1985 mogelijk als vluchtwagen van de bende van Nijvel is gebruikt. David van de Steen, die bij de duikoefening was, bevestigt dat. Of de stukken ook echt van die auto zijn, is niet bekend. Op de plek waar metaalvissers eerder zochten, vonden de brandweerduikers onder meer zakken met onderdelen van een Volkswagen Golf uit het bouwjaar 84. De onderdelen waren bovendien in kleine stukken gezaagd, wat toch wel vreemd is. Of het dus effectief om de vluchtauto gaat van de bende van Nijvel, kan niet met zekerheid worden gezegd. Maar gezien het bouwjaar van de auto, kan er zeker een link zijn. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.

Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen.

0: In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maximaal rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands.